Klik. Nou, dan raak geen gewitter. Waar heb je dit? Dan raak geen gewitter.